0: me as my Savior. We'd be so glad to hear from you and pray for you and write you and send you some helpful Christian literature.
1: This broadcast is sponsored by the People's Gospel Hour, Box 1660, Halifax, Nova Scotia, Canada, B3J3A1. Box 1660, Halifax, Nova Scotia, Canada, B3J3A1. Our United States address, the People's Gospel Hour, Box 55862. Boston, Massachusetts, 02205. Now, until the same time tomorrow, the Lord willing, Pastor Perry F. Rockwood, may the Lord bless you and make you a blessing.
2: CFAM 950, Family Friendly Radio.
3: Now, Die Harlige Botschaft, for Lodeline and Sun Valley Tire in Winkler, and Mandico in Plum Coulee.
4: Dit is die Harlige Botschaft, en ik zie Pedia John Wheeler. Dit programma wordt mede gemerkt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een geestelijke opbouwing voor en jeder ene die daar horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en aan je gehoorzaam zijn.

ongejeft. En dit eerste kjemt uit Jesaja kapitel 6, verse 1 tot 3. Dat joa, als de kleine Jesaja starf, zag ik den Herrn hoog erhoven en op einen großartigen Thron zette. En dat onderste eind van zijn rok bedekte de ganze vloer van tempel. Romarm stond de Seraphim, die jeder saß Flechte hadden. Met twee Flechte bedekte zij zich de Gesichter, met twee bedekte zij zich ihre Feit, en met twee vloer zij. De raubte einer nom anderen, heilig, heilig, heilig, is de Herr, die alles regiert, die ganze Welt wies, wo herrlich hij is. Dit is nu in dem dritten Himmel, wo Gott is. Jesaja, de profeet, die zit door de Seraphim, en dat is de Zartengel, en die is bloos hier betekend worden in de Bibel. Dat woord Seraphim meint, irgendwat wat er brennen deed, en brennen daar. Also dat is al wat wie van lezen deden in Hebrea, dat de engel werden zo als wind, die er niet te zingen is, en zo als vier. In Jesaja, de profeet, zit zo'n engel als dit, en die doen God ere met ere stem. Also deze engel wordt betekend, die hebben een gezicht, die hebben feit, die hebben zes vlechten, en die kennen vleien, en sogar die hebben een stem, en die doen God ere. Dat tweede schriftstuk is Matthäus, kapitel 18, vers 10. Post op, dat je niet eind van deze kleine verachter. Wil dat zij uitgeunt? Ere engel im Himmel zingen immer, dat je zegt van meinem Vater, der im Himmel is. Einige Menschen denken hier, dat Jesus redt van kleine Kinder, en mag ook koud zijn. En andere denken, dat hij meint, zonen wat er nog maar schwach zijn, oder ganz nie im Glauben. Aber wem immer hij hier meint, hij zegt, dat der Engel passe ab, über zonen als dort. En wann den gemissbrocht wordt, da wordt Gott davon hier. Vielleicht helpt ons dat een Betwort, wann ich dem nächsten Vers hier lese, da. Vers 11. Willst de Menschen sehen, es je komen, de verlorene seilig te merken. Dat dritte Schriftstück is Psalm 34, Vers 8. Den Herrn sin Engel lauert sich am Dei, de am Fürchte, en haupt an uit. Wie macht de Apostel, wat wie daune en wat wie saie, te andere Menschen, besonders te Kenia, oder zonen wat noch mal kurz zum Glauben sind gekomen. Willst de Psalme sagt, dat de Engel waar er komen en zo'n oostad helpen, voor al die wat zich op een Herrn verloten dan. In dat derde schriftstuk komt uit Daniel, kapitel 10, vers 13. Ober voor 21 jaar weer de schutsengel van Parzarek jeen mij. Dan komt Michael, einer van de bovenste schutsengel, en die helpt mij. Ik leid aan door in dem kampf met den schutsengel van Parzarek. En ik kon dan nog die komen. Daniel had gebet, dat Gott soll am helpen verstonen, wat hij in Dream in Visions gesingen had, en wat hij meine deide. Also hij leert, en dat die het 21 jaar, wat door een engel abwiese deid. En wat ik hiervan zeiden wel, is, hier zei we waren, door zijn verschiedenste soorten engel. Nicht maar bloß Seraphim. Ober de engel, die arbeiten Gott seine Arbeit, en ze helpen zich een den anderen uit, wil zij zijn Gott seine deiner. Zijn einige van de engel aufgevallen. En hier zijn drie Schriftstücke ongejeft. Dat eerste is Jesaja kapitel 14, verse 12, but 15. Wo bist du van zo hoog gevallen? Du wirst zo'n dag am Morgen stieren. Wo haft die wer in de grond gebracht, wann du doch de Felder durchschlugst? Du seest die al ganz klar. Ik wou mich hoog abbühe, dat ik hecher aus Gott seine Stierens meinen Thron abstahl. Ik wou met Jattertop zette, op ihren Borg weit im Norde. Ik wou wat boven in de Wolke gonen, en zo zenner als de Hechster door. Zo dachtst du dat dan, aber nu bist du hier bij de Verstorbenen in de diepste Eik gekomen. En dan uit dem Judasbrief, vers 6. Gott haft ook de Engel, die ihre Verreicht im Himmel nicht bewoorde, en er tuis im Himmel verleite, op ewige Bonge, en hem diestere vastje houden, om die aan janen grote dag voor je recht te stellen. En daarna Epheser kapitel 6, vers 12. Wils wie hebben nicht mal jeen Fleisch en Blut te kämpfen, aber jeen gewolte bij ze jester van de Himmelswelte, en met gewolte en Herrschaften van hem diestere, die over deze Welt herrschen. Deze engel, die zijn alle im Himmel gemerkt worden.
in der